0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

wish I could lift you up. I wish I could make you laugh.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: gebeurd.
1: Ja, toch? Dat was het wel, hè?
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8.
4: De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af. Al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydi Makersauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Makersauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Makersauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden.
3: Tot zover het radionieuws.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat een groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met zijn partij niet expliciet uitsluiten. Bij de Israëlische luchtaanvallen in de steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat een groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met zijn partij niet

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden.
5: Tot zover het radionieuws.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covid.nl.
8: Oh. Het

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazdam.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: opwinding. Dit is zo grappig, dit. Dit is een opname op dinsdagmiddag. Nee hoor, het is live. Dit is 7:08. Ik wil gewoon zeggen, Spinning the Wheel van een fijn liedje van George Michael. Hey, goedemorgen, woensdag.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, zeker. We zijn hier live aanwezig in de studio in Ulft. Dit is Regio 8, de ochtendshow. Hier in Oost-Nederland, voor de Achterhoek en de Liemers. Heb je een beetje lekkere nacht gehad? Of was het zo'n plaknacht? Het valt vandaag wel mee, hoor. Je kan weer helemaal bijtrekken. Als je het gisteren toch ietsje te warm vond, zeker als je aan de slag moet, hè, aan het werk, dan kan dat soms niet meevallen zonder airco. Mag helemaal niet fijn. Nou, vanmiddag 3, 24 graden en het zonnetje is erbij. Af en toe wat vriendelijke wolken die jou toelachen. De ochtendshow bij Regio 8 met een file op dit moment. Die kan ik je gelijk even meegeven op de A12. De Duitse grens richting Arnhem, 4 kilometer. Vanaf 7 naar begint die file zo'n beetje. Dus hij valt nog een beetje mee. Want na de Pinksterdagen moeten toch heel veel mensen nog een aantal weken aan de slag voordat de zomervakantie begint. En misschien is die reizende deze file, dat die over een uur weer belachelijk lang is, van een kilometer of 10. Ja, dat zijn we zo gewend, hè, de afgelopen tijd. Dat zal niet anders zijn. Hey, goedemorgen, ook in de file. Of misschien wel op de badkamer. Of op het toilet. Ik ken mensen die hebben een radio aanstaan op het toilet. Prettig hoor. Ja. En dat ben ik dan, hè? Uit het luidsprekertje. De ochtendshow met fijne muziek om wakker te worden. Dit zijn de mannen van Cool and the Gang. Let's go dancing nu even.

de lading en de energie hebt van dit liedje, dan heb je een hoop in je. Daar kan geen energiedrankje tegenop, hè? Woensdagmorgen, de Killers bij Regio 8, Bright Lights. De ochtendshow, Achterhoek wordt wakker en mooi nieuws. Nou, daar worden we mee wakker met Guus Hiddink. Namelijk, hij wordt dit jaar 80, hoopt 80 te worden. En dat wordt gevierd op 7 november. Oké, duurt nog even. Dan kan je er vast een beetje rekening mee houden, hè? Met de datumplanning. 7 november in Partycentrum de Radstaken in Heelweg. Een groot feest voor Guus. En we zijn trots op hem natuurlijk, hè?

0: Afgelopen maandag, gefeliciteerd mannen. We mochten niet vertellen om welk team het gaat, want dan krijgen ze heibel met andere ploegen. Nou ja, moet niet gekker worden zeg. Maar gefeliciteerd Steam. En Kiss Me. Daar ging het over. Het ging gewoon over de liefde natuurlijk. En dan de liefde voor andere mensen. Ik kreeg net een berichtje binnen. Digitale post van Jos. Eens even luisteren wat hij heeft achtergelaten.
1: Goedemorgen Marcel, hallo. Voor de derde keer spreek ik hem even in Josje van de autobaan. En as we speak sta ik op de parkeerplaats en kom van Zweden met zijn dikke Scania V8 voorbij rijden. Een mooie rode. Hij staat ook bij ons op het festival op 13 juni in Seerenberg. Wij hebben nog plaats vrij in onze vrachtwagens voor mensen met een beperking of mensen met een handicap. Die kunnen altijd bij ons meerijden, maken we plaats voor. En we hebben nog plaats voor enkele truckers die hun vrachtwagen willen showen. Maar niet alleen truckers, want Joost komt ook met zijn all-time trekkers. En Gerrit staat er ook met zijn trekker. We hebben van alle bijzondere voertuigen. Dus mensen, geef je op wensopwielen.nl. Dankjewel Marcel.
0: Dankjewel Jos, prachtig festival. 13 juni, Seerenberg. Wens op wielen. Ja, dat is het. Heerlijk. En dit is ook heerlijk. Zo. Moet je de clip er eens even bij zien, YouTube of zo. Aan Vogue in deze ochtendshow.

0: schuift even lekker aan. De liefde. Omarmd door My Loving, een liedje uit de jaren 90. De ochtendshow bij Regio 8, Oost-Nederland. Achterhoek, Liemers. Dit is Achterhoek, wordt wakker. Het laatste nieuws krijg je zo van Bart, die net aangeschoven is hier in de studio. Goedemorgen, Bart. Ja, neem nog even een sterke bak koffie. Dat is een aanradertje. Zo direct, in het nieuws gaat het over een nieuwe wijk. Ja, die komt er in Hummelo. Meer erover, over 2 minuten.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week café sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je comfort blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te

0: Vestel of Bank voor de Helft. Prominent, het draait om jou.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De spoorzone in Doetinchem moet veranderen in een compleet nieuw stadsdeel met duizenden woningen en werkplekken. Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied in de komende jaren het nieuwe visitekaartje van de stad. De ontwikkeling van de spoorzone is een project dat al jaren speelt. Het gebied moet uiteindelijk ruimte bieden aan zo'n 1600 tot 2200 woningen, duizenden werkplekken, verschillende horecagelegenheden en ongeveer 1000 bomen. In Hummelo hebben inwoners en de gemeente Bronckhorst plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk en die heet Stokhorsterpark. Volgens de dorpsraadvoorzitter Nick Bijlo is deze impuls hard nodig. Het plan omvat ongeveer 65 woningen, waaronder sociale huur, betaalbare koop, levensloopbestendige woningen en starterswoningen. Dankzij een alerte voorbijganger is gisteravond een bosbrandje in Voorde in de Kiem gesmoord. De voorbijganger zag rond 9:10 rook opstijgen uit het bosgebied langs de grote veldweg en sloeg direct alarm. Vanwege de aanhoudende droogte rukte de brandweer meteen uit met meerdere blusvoertuigen en twee watertankwagens. Bij aankomst bleek een stuk bos van ongeveer 5 bij 5 meter in brand te staan. Mede dankzij de snelle ontdekking had de brandweer het vuur snel onder controle. Bij het gezondheidscentrum aan de Kardinaal de Jongstraat in Groenlo is opnieuw een auto op zijn kant in een droge sloot beland. Het eenzijdige ongeval gebeurde op vrijwel exact dezelfde plek als op 1 mei. De bestuurster raakte door nog onbekende oorzaak van de weg toen ze vanaf de parkeerplaats kwam. De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd. Ze is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: aan te schijnen met Alejandro van deze vrouw. Natuurlijk.
1: Moet ik het nog even zeggen?
0: Natuurlijk, Madonna. Er zouden mensen zijn die zouden dit spontaan geloven. Uiteraard is het Lady Gaga, voor de duidelijkheid. En daarvoor Phil Lynott en Old Town. Goedemorgen. Ken je dat verhaal van die trein die vanuit Duitsland richting Arnhem reed afgelopen vrijdag? Die stil is gevallen. Ja, je zal er maar ingezeten hebben. Dat was tussen Emmerik en Elten. Door een technische probleem stranden daar ongeveer 75 reizigers. Oké, het is al wat dagen geleden. Maar het zit nog altijd bij een aantal mensen in het hoofd. Reizigers moesten 2 uur lang in de trein wachten. En de temperatuur die steeg maar. Hartstikke klef, iedereen bezweet, 28 tot 30 graden. Zo liep die temperatuur daar op afgelopen vrijdag. Toen kwamen er 3 spoedartsen bij, een aantal ambulances, politie en ook de brandweer werd ingezet om die reizigers uit die trein te krijgen. Nou, gelukkig raakte niemand gewond, maar wel versuft. We hadden dringend water nodig. Dat hebben ze dan ook gelukkig gekregen. Een vervangende trein die kwam er aanrijden op het tegenoverliggende spoor. Dus je had er nog, je had nog een omleiding ook nog als je nog verder wilde. Maar ik weet niet of je dat verder wil. Wil je er gewoon lekker terug naar huis of zo? Heb je dat meegemaakt? Of ken je dat verhaal via van iemand? Hoe was dat, joh, afgelopen vrijdag in die trein? Lijkt me hartstikke heftig. En dan hoop je maar op hele fijne mensen om je heen. En die van die zeurtypes die overal overlopen te zeiken. En zeker in die soort situatie. Afgelopen vrijdag dus.

0: Even speciaal voor iedereen die een relatie heeft. Denk even aan hem of haar. En aan deze gedachte. He of she's like a rainbow. Zou je dat kunnen zeggen? Of zeg je van... Nou, ik kan veel van hem of haar zeggen, maar dat toch absoluut niet. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè. De Stones op woensdagmorgen. Hey, die Geert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Geert en Heren.
0: Wat een enthousiasme. Ja, uit Neden kom je inderdaad. Aan de slag vandaag of gewoon een rustige dag voor je?
1: Ja, ik heb vragen om vrij, dus...
0: Oké. En waar ben je vrij van? Wat doe je normaal gesproken?
1: Ja, ik heb vrij. Ik ben in pensioen, dus...
0: Ja, maar ik ken mensen die met pensioen zijn... die doen meer dan in hun werkzame leven, zeg maar. Wat doe je vooral om de dagen door te komen?
1: Wat anders, dus... Ja.
0: Ja. Ja, noem maar eens eentje. Eén dingetje waarvan je zegt dat is een geweldige hobby.
1: Ja, ik hou van vogels ook wel. Ik hou van muziek. Ja. Ik ben gek van muziek, dus...
0: Oké. Ja. En daar gaat het ook vooral om. Om niet gelijk te verklappen om welk liedje het gaat wat je hebt aangevraagd. Je zegt, je bent met pensioen. Dan kan je 70-plusser zijn. Of je hebt net de pensioengerechtigde leeftijd aangetikt.
1: Ik ben ook 65.
0: 65.
1: Ook? Ja, eerder gestopt met werken.
0: Ah, goed geregeld. Financieel goed afgedicht, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Oké. Okay. Ja, 19, dat moet ik eens even gaan tellen. Dan ben jij geboren in 19... dan hebben we in de jaren 60 de gedachte.
1: Ja, 1961.
0: 1961. Dus, en het liedje waar het over gaat is dan ietsje later. Heb jij met dat jaar iets? Het gaat over 1969 namelijk.
1: Ja, ik vind het een mooi liedje. Ik heb er niks mee, maar ik vind het een heel mooi liedje.
0: Ja. Want heel vaak roept een plaat een herinnering op. Misschien met je eerste vlam in je leven.
1: Nee, niet echt.
0: Nee. Oké. Okay. Wanneer was dat trouwens? De eerste relatie?
1: Ik ben 20 jaar getrouwd ongeveer.
0: Ja, oké. Okay. En daarvoor dan wil je het even liever niet meer over hebben?
1: Ja, nee.
0: Geert denkt ook, ja dag, allemaal hoelen, ik ben op de radio. Kijk wel luisteren.
1: Hey, ja, luister op de radio, had ik niet verwacht. Dus.
0: Nee, ik ook niet, dus ik dacht, ik bel je even op. Hey, welk liedje is het? Wat zou je graag willen horen, Geert?
1: Ja, van Brian Adams, noem maar.
0: En de Summer of 69, speciaal voor jou. Ja. Alsjeblieft.
1: Jo, bedankt.

Geert uit Neden. Alsjeblieft, voor jou, Brian Adams, heerlijk. En The Summer of 69. 65 jaar en die dacht, als ik er wat af kan knabbelen, richting mijn pensioengerechtigde leeftijd, dan doe ik dat. Dus hij is lekker vrij en geniet van alleen maar lekkere en fijne dingen. Dus dat is een mooie gedachte. Konden we dat allemaal, maar jij niet? Ik ook niet, denk ik tegen die tijd. Maar zo oud zijn we natuurlijk nog niet. Hey,

0: krijg je enorme...
1: Kont.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Hey mannen.
6: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus...
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting.
12: Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feesttek.

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
2: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Ja, goedemorgen. File rijden op de A12, de Duitse grens naar Arnhem. 5,5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat is tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. En de komende twee uur... deze

0: Even het lontje laten ontbranden. Dynamite van deze mensen. BTS hoorde je.
1: Regio 8.
0: Hey, goedemorgen. Vanmiddag Veerle den Hartog tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Grip dagelijks te horen. Live vanuit Doetinchem is dat te horen tussen 12 en 2. Ik heb het laatste nieuws voor je. Komt uit Voorde, want de brandweer heeft gisteravond rond 9:10 een melding gekregen van een bosbrand aan de Grote Veldweg in Voorde. Dat vuur woedde op de bosgrond over een gebied van een paar vierkante meter. Brandweerlieden die kregen gelukkig de brand snel onder controle. En de politie die was er ook bij en die keken hun ogen uit. Ze keken naar links, naar rechts en uiteindelijk zagen ze een paar mensen wegrennen. Ja, dus ze gaan ervan uit dat de brand is aangestoken. Gisteravond in Voorde.

Ja, The Dark Side, daar gaat het over. En dan zo'n positief liedje, hè? Het is Alan Walker op woensdagmorgen. Goedemorgen. De laatste woensdag van mei 2026. Vanmiddag ietsje minder heet dan gisteren. Heb je 2 dagen warm weer, heel verwend. Mensen lopen alweer te klagen. Ja, ik kan me dan ook wel voorstellen, als je weer aan de slag moet, hè, als je vrij bent, dan duik je het zwembad in. Of je blijft lekker binnen. Maar ja, op je werk bepaal je niet altijd het klimaat. De een werkgever is de andere niet. Hè? De ene heeft een aircootje en de ander zegt, het kost te veel centen. Ken je dat? Is dat bij jou zo? Oh, wat balen. Nou, dan mag je vandaag genieten van 3, 24 graden. Echt een stukje minder warm. De komende dagen trekt die temperatuur wel weer op naar 8, 29. En meer over het weer, over een dik kwartiertje ongeveer, hè, met Gerrit Vossers. En nog even vooruitkijken naar de komende zomer. Heb je al een planning staan waar je naartoe gaat? Wordt het toch weer lekker met de caravan naar Zuid-Frankrijk? Of een vliegreis naar Curaçao? Want ja, Curaçao schijnt toch te populair te zijn. Ik heb de afgelopen, nou laat ik het zeggen, 5 weken mensen gesproken. Ik denk wel 6 stelletjes die naar Curaçao zijn gegaan. Of die gaan er nog naartoe. Ja, zelfs het team van het tv-programma Vandaag Inside zit daar nu. Gewoon op kosten van de zaak. Het is gewoon een personeelsuitje. Heeft verder niks met het WK of zo te maken. Maar het is toch geweldig? Dat je gewoon een mailtje krijgt van je baas. Ja, schikt het? Eind juni. Dan gaan we met z'n allen, op kosten van de baas, naar Curaçao. Ja, dat kan dan daar gewoon. Nou, geweldig. Dus mogen we bijna terugkomen aan het einde van de week. Maar goed, dan heb ik het even over de Achterhoek. Wat is nou een toffe plek om hier te zijn? Dat je helemaal geen busreis, autoreis of een vliegtrip hier hoeft af te liggen. Wat is nou leuk om hier te verblijven? Dat je zegt, ja, een weekendje weg, misschien wel een week. Wat is een gave plek in de Achterhoek of de Liemers? Ik hoor het graag van jou. Jij bent een kenner, denk ik, hè? 06-4747-0022. Dus 06-4747-0022. Wat is een leuke plek om op vakantie te gaan? Al is het maar voor een lekker lang weekend.

Belangrijke vraag vandaag. Hoe dik wordt de laag? Zonnebrandcrème. Heb je die nodig of helemaal niet vandaag? Want dat krijg je zo van Gerrit Vossels in zijn uitgebreide weerpraatje. En het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Natuurlijk van Bart.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Hummelo hebben inwoners en de gemeente Bronckhorst plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk en die heet Stokhorster Park. Volgens de dorpsraadvoorzitter Nick Bijlo is deze impuls hard nodig. Het plan omvat ongeveer 65 woningen, waaronder sociale huur, betaalbare koop, levensloopbestendige woningen en starterswoningen. Dankzij een alerte voorbijganger is gisteravond een bosbrandje in Voorde in de Kiem gesmoord. De voorbijganger zag rond 9:10 rook opstijgen uit het bosgebied langs de grote veldweg en sloeg direct alarm. Vanwege de aanhoudende droogte rukte de brandweer meteen uit met meerdere blusvoertuigen en 2 watertankwagens. Bij aankomst bleek een stuk bos van ongeveer 5 bij 5 meter in brand te staan. Mede dankzij de snelle ontdekking had de brandweer het vuur snel onder controle. In Gelderland heeft 54% van de adressen een actieve glasvezelverbinding, waarmee de provincie landelijk tot de koplopers behoort. Dit is gebleken uit onderzoek van Independer. Glasvezel zorgt ervoor dat je sneller kunt internetten. Binnen onze regio wordt glasvezel het meest gebruikt in de gemeente Aalten, Lochem, Montferland en Doetinchem. Bij het gezondheidscentrum aan de Kardinaal de Jongstraat in Groenlo is opnieuw een auto op zijn kant in een droge sloot beland. Het eenzijdige ongeval gebeurde op vrijwel exact dezelfde plek als op 1 mei. De bestuurster raakte door nog onbekende oorzaak van de weg toen ze vanaf de parkeerplaats kwam. De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd. Ze is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Oké, dankjewel voor het bijpraten. Bart Meijer.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Hey, die Gerrit. Goedemorgen, Silvolde. Of zit je niet in Silvolde?
14: Nee, ik zit niet in Silvolde.
12: Ik hoor het. Je bent op locatie. Eens even kijken. Wat is de plek? Is het met die grote M bij Doetinchem? Of daar zit je helemaal niet?
14: Nee, het is... Het is de andere kant uit de Knienebultschool.
12: Natuurlijk, de Knienebult. Zal ik de enige zijn in de Achterhoek die denkt... waar heeft die man het over? Leg even uit in 2 zinnen.
14: Ja, zo heet dat schooltje in Westendorp.
12: Ja, maar wat is het voor schooltje? Hoe groot? Hoeveel kids zitten daar?
14: Ja, het schooltje is dicht, helaas. Oh, ja. Dat is wel jammer weer, maar... Daar zijn ze nu aan het verbouwen en daar komen volgens mij Oekraïners in.
12: Oké, daar. We volgen het nieuws. Dankjewel. Hey, ja. Dan gisteren. Gisteren zei je al, het was een record ooit is lang geleden. En ik zat voor je te kijken, de 26e juni. Volgens mij was het in 2014. Daar hadden we een record te pakken, dacht ik. Ik denk het nieuw record gisteren, hè, met die temperaturen.
14: Het dagrecord is gisteren verbroken. 29,6 stond die op. En we zijn door de 30 graden heen gegaan op alle stations. Dus en in heel Gelderland was het boven de 30. Dus het dagrecord is weer wat strakker neergezet.
12: Ja, ik begrijp, vandaag mogen we blij zijn met een graadje van 24?
14: Ja, dat zal er wel in zitten zo'n beetje. Ja, het was vanmorgen al... als je naar buiten keek, dan kon je al zien dat er wat meer wind was. Want de bladeren en de bomen waaiden al meer. Maar het dagrecord is gisteren verbroken. 29,6 stond die op. En we zijn door de 30 graden heen gegaan op alle stations. Dus en in heel Gelderland was het boven de 30. Dus het dagrecord is weer wat strakker neergezet.
12: Ja, ik begrijp, vandaag mogen we blij zijn met een graadje van 24?
14: Ja, dat zal er wel in zitten zo'n beetje. Ja, het was vanmorgen al... als je naar buiten keek, dan kon je al zien dat er...

0: buiten kwam. Ik had nog dezelfde kleren aan naar gisteren. En dat kan ook wel. Ik heb alleen een t-shirtje nu weer aan. Gisteren liep ik in een hemdje. Maar dan gingen in ieder geval de haren op de benen gingen wel weer rechtop staan. Want het was een stuk frisser. En dat kun je merken met die noordwind die vandaag tijdelijk uit die richting komt. En die zorgt er ook voor dat de temperatuur wat gematigd blijft. We hebben op dit moment, we zijn begonnen met 13 graden. Op dit moment is het ruim 16 graden. En vanmiddag wordt het 23 tot 24 graden. De zon is er wel de hele dag bij. Als we naar boven kijken zien we wel wat sluierbewolking. Maar verder blijft het droog. En vanavond zien we de zon weer ondergaan. En komende nacht is het helder. Ja, en dan wordt het wel ietsjes frisser. Dan komen we onder de 10 graden uit. Een graadje of 6 tot 8 zal de minimumtemperatuur zijn. Dus een goede slaapindex ook weer voor de komende nacht. Ja, en morgen dan gaat de wind om naar oostelijke richtingen. Ja, en dan voor de mensen die het weerbericht heel vaak volgen, die snappen dan ook wel dat de temperatuur weer wat hoger uitkomt. Want morgen is het ook zonnig. En dan wordt het 25 tot 26 graden. Nou, vrijdag wordt voorlopig weer de topper. Dan kan het 28, 29 graden worden. Enkele plaatsen misschien ook wel 30. En trouwens, heel lokaal is het ook al tropisch geweest. Een hittegolf van 3 dagen 30 graden. Dat was in Limburg, is dat gehaald. Bij ons niet en dat zullen we ook niet halen. Ondanks dat het vrijdag misschien nog net 30 graden kan worden op een enkele plek. Want vanaf zaterdag gaat de wind om naar zuidwestelijke richtingen. En dan wordt het wat minder warm, toch nog wel 27 graden. Ik denk hier in de Achterhoek dat het ook nog wel ietsjes drukker warm aan zou gaan voelen, omdat het ook wat meer bewolking is. En in de namiddag, ja, rond een uur of 3, dan kunnen we een eerste bui verwachten. En ook later op de dag kan ook wat onweer bij zitten. En dus zo zal het ook op de zondag gaan dat er een enkele bui kan vallen. Sorry.
1: Wacht, ik haal even een glaasje water. Wacht even hoor, even die man rustig laten kuchen. Dat Alwarts Achterhoeks kuchen. Hij heeft het nu gedaan, hij kan nog even verder.
0: Ja, ik heb ook netjes de hand voor de mond gehouden. Dus je hebt de oren, hou je droog. Maar in ieder geval, we hebben zaterdag dan een wat verandering. En er zit wat onweer bij. En dan gaan we op een wat lager niveautje verder met 23 tot 25 graden. Altijd nog aangenaam. Maar tot midden volgende week is elke dag wel kans op wat neerslag. Dus het wordt dan ietsjes wisselvalliger. Maar omdat het ook zo lang droog is geweest en we hebben het in het nieuws alweer gehoord. De eerste brandjes zijn er alweer. Dan is het goed dat er alweer een beetje regen komt.
1: Nou, dat bericht van gisteren voor, dat schijnt aangestoken te zijn, hè?
0: Ja, dat kan ook niet anders.
1: Want, belachelijk. Het is echt, dat je een peuken rookt in het bos, sukkels. Ja. Wie doet dat nou nooit? Al ben jij rookverslaafd, nooit roken in de buurt van bomen. Al helemaal niet als het bossen betreft. Is gisteren dus gebeurd. Dus de politie is daarmee bezig.
0: Dat schrale, lange gras wat er staat of zo, dat daardoor de brand is ontstaan.
1: Ja. En,
0: Ja, de bomen zullen op dit moment wel niet zo makkelijk vlam vatten. Maar het droge gras onderin, dat zal zo in de fik kunnen gaan.
1: En zo horen we dan weer de kenner. De groene kenner uit de Achterhoek. Oké, hey, dankjewel. Ik spreek je straks weer om 9:30.
0: Ja, goed gaan.

Laura Branigan en Self Control. Even buiten de achterhoek omkijken. Achterom. Even goed naar achteren. Kijk eens even. Daar heb je de straat van Hormuz. Heel ver weg op de kaart, op de wereldbol. Wanneer gaat die nou open? Ik kreeg net een vraagje van Natasja uit Doetinchem. Alsof ik dat weet. Alsof ik gesprekken heb met de president van Amerika. Maar ik kan natuurlijk wel even voor je zoeken, Natas. Er zouden op dit moment. En dan wel de komende uren gesprekken plaatsvinden. Die waren er al tientallen gesprekken. Maar echt een hele serieuze tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat wij nog voor het weekend zouden kunnen horen. Maar ja, goed, dat riepen we de afgelopen maanden ook al. Zouden kunnen horen dat die straat weer open gaat. En dat is dan weer positief. Uiteindelijk, hè, dat gaat even duren. Dat de benzineprijs ook in Nederland en de dieselprijs naar beneden zou kunnen gaan. Maar vooralsnog zit die straat best wel dicht, net als heel veel straten in de regio. Daar kom ik zo direct nog wel even op terug. Gewoon de normale wegenstraten. Duran Duran, het gevoel nu van The 80s.

0: Het is Noah om 9:10 bij Regenjacht. In de ochtendshow, goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Een liedje wat die zong heette Doors. En deze Noah heeft last van OCD, ken je dat? Dan ben je dwangmatig met iets bezig. Hij zegt, ik word er zelf knettergek van. Ik moet echt 100 keer per dag bijvoorbeeld mijn handen wassen. Niet omdat dat ze dan niet schoon zouden zijn, maar gewoon dat moet dan. En dit liedje wat je net hoorde, het schijnt dat hij dat 36 keer heeft overgedaan. Hij was niet tevreden. Nou, dat viel trouwens ook nog wel mee, maar hij dacht nog een keer. Ja, je wordt er helemaal gek van. Ja, lijkt me heftig hoor. Hij kan ermee leven, maar hij moet iedere keer wel heel goed nadenken. OCS. Oftewel, dat is op zijn Engels OCD, op zijn Nederlands. Mocht iemand erover beginnen, dan weet je in ieder geval tijdens een verjaardagsfeestje. Nou, dat heb ik op de radio gehoord in de ochtendshow. Dit is Regio 8. Wat is jouw nieuws trouwens van deze ochtend? Heb je iets meegemaakt waarvan je denkt, dat haalt de krant niet? Maar het is wel gaaf om even te vertellen, om even te delen. Of misschien wil je zelf iets vertellen tegen een bepaald persoon. Of wel tegen de wereld zou ook nog kunnen zijn. Dat je die gedachten hebt. Nou, laat het dan weten. Je mag gewoon even een appje sturen. 0647 470022. Zo simpel gaat dat.

0: met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
4: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henk U Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. ben je ook meteen van die FOMO af.
11: Puzzle.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
14: we doen nog veel meer!
13: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
18: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu het Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbus.
21: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met

BFI, Why No Jazz. Regio 8, het begin van het derde uurtje van de ochtendshow voor de woensdag de 27e mei. Ik kreeg net een berichtje van Mark. Mark houdt het verkeer in de gaten. Hij is namelijk rijinstructeur. Hij heeft goed nieuws te melden, want morgen om 5:30 gaat de weg tussen Doetinchem en Westendorp weer open. Die was even gesloten, hè? Maar morgen gaat hij weer open. 5:30 houdt dat in de gaten. En wel zijn ze op de slingerparallel de bermen aan het maaien op dit moment. Dus dat kan wat vertraging opleveren. Het gaat om de route tussen Ulft en Doetinchem. En de Lichtenberg in Silvolde, die is nog altijd dicht. Dankjewel, Mark, voor het doorgeven. Wakker worden met de zon buiten en lekkere muziek op de radio voor jou binnen. Waarschijnlijk, hè, nu op je werk.

voetbal in 2010 in Zuid-Afrika, weet je nog? Shakira en Waka Waka, this time for Africa. 2010, even graven naar die zomer van 16 jaar geleden. Ja, ik denk dat je het nog wel weet. Er was namelijk hier in de Achterhoek echt een hele heftige windhoos en extreem noodweer. Dat was op 14 juli 2010. Misschien even nadenken, was dat toen? Hoorde dat bij een feestje dat letterlijk en figuurlijk in het water viel voor je? Of een vakantie? Ja, 2010, 14 juli. Vethuizen bijvoorbeeld op een camping daar, camping Kemperplas. Daar werden meerdere caravans de lucht in geblazen en kwam uiteindelijk één voor één in een meertje terecht. Vreselijk, vreselijk. Er viel ook één dode en er raakten 8 mensen gewond. 16 jaar geleden in de Achterhoek, ja. Het is niet alleen maar vrolijk nieuws wat ik naar boven haal af en toe. Dit soort feitjes dat je denkt, oh ja, dat hadden we ook in de Achterhoek. Heftig allemaal. Hey, het is 9:15. Ik zou bijna willen zeggen, kunnen we nog even een glimlach krijgen? Nou, misschien heb je zo'n goede zin dat je denkt, dat wil ik delen. Daar heb ik een hele goede reden voor. Misschien ben je wel jarig, of heb je een ander feestje te vieren, of wat dan ook. Laat het even weten. 0647470022. Hoe beleef jij deze woensdag in de Achterhoek op je werk met je collega's? Of een lekkere dag vrij, laat het weten. En stuur een appje naar de Regio 8-app.

Summerlade, Loving Things. Ik kreeg hier wat foto's binnen van de prijzen die wij in juni weggeven. En dat hoeven geen honderden euro's te kosten, die prijzen dan. Hè. Maar het gewoon iets wat ontzettend lekker is. Waar we behoefte aan hebben. Zeker in juni, juli, augustus. Elke woensdag, onthoud het goed, elke woensdag in juni. Hier bij Regio 8, de hele dag door, is gratis ijs te verdienen. Dat zijn geen lullige klontjes, dat zijn echt heerlijke ijsjes. En dat kost een paar centen, maar die kun je verdienen elke woensdag. In de ochtend, middag en de bijna avondshow met Veerle. Houd het in de gaten, elke woensdag van juni. Ja. Oh, nu alvast, die foto's, die smaken al naar meer die ik hier binnenkrijg. Geweldig, vanaf volgende week woensdag dus. Hè. Houd dat vooral op de agenda voor jezelf. Oh, en dit is mooi, over lekker gesproken. Net bijna een ijsje. Olivia Dean, haar nieuwe liedje. Bij Regio 8 in de ochtendshow. De titel is ook zo mooi, Baby Steps.

0: Zo lekker, hè? Met die volle overtuiging om daarmee wakker te worden. Dat is trouwens wel lekker, hoor. Als het nu net je wekker afgaat om 9:30. De gitaren van Gary Moore en Oh Pretty Woman. Dat hoort natuurlijk ook bij die beroemde film uit de jaren 80. En zo direct het weer voor deze woensdag. Wordt best wel lekker, niet zo heet als gisteren. Hoe het zit hoor je van Gerrit over een paar tellen. Je krijgt het laatste nieuws van Bart. En rond 9:50 schuift Meindert weer aan. En Meindert is een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Goedemorgen Meindert, wat ga je straks doen?
1: Yes, goedemorgen. Ja, dorpsverbinder Koen Stevens, die gaat na bijna 40 jaar met pensioen. Mooi uitgebreid portret, vertel ik zo meer over.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
7: Verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij het gezondheidscentrum aan de Kardinaal de Jongstraat in Groenlo is opnieuw een auto op zijn kant in een droge sloot beland. Het eenzijdig ongeval gebeurde op vrijwel exact dezelfde plek als op 1 mei. De bestuurster raakte door nog onbekende oorzaak van de weg toen ze vanaf de parkeerplaats kwam. De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd. Ze is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Gelderland...
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij het gezondheidscentrum aan de Kardinaal de Jongstraat in Groenlo is opnieuw een auto op zijn kant in een droge sloot beland. Het eenzijdig ongeval gebeurde op vrijwel exact dezelfde plek als op 1 mei.

0: bepaalde adressen een actieve glasvezelverbinding, waarmee de provincie landelijk tot de koplopers behoort. Dit is gebleken uit onderzoek van Independer. Glasvezel zorgt ervoor dat je sneller kunt internetten. Binnen onze regio wordt glasvezel het meest gebruikt in de gemeente Aalten, Lochem, Montferland en Doetinchem. In Hummelo hebben inwoners en de gemeente Bronckhorst plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk en die heet Stokhorsterpark. Volgens de dorpsraadvoorzitter Nick Bijlo is deze impuls hard nodig. Het plan omvat ongeveer 65 woningen, waaronder sociale huur, betaalbare koop, levensloopbestendige woningen en starterswoningen. Dankzij een alerte voorbijganger is gisteravond een bosbrandje in Voorde in de Kiem gesmoord. De voorbijganger zag rond 9:10 rook opstijgen uit het bosgebied langs de grote veldweg en sloeg direct alarm. Vanwege de aanhoudende droogte rukte de brandweer meteen uit met meerdere blusvoertuigen en twee watertankwagens. Bij aankomst bleek een stuk bos van ongeveer 5 bij 5 meter in brand te staan. Mede dankzij de snelle ontdekking had de brandweer het vuur snel onder controle. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag is het zonnig met alleen wat sluierbewolking, maar verder hebben we temperaturen die oplopen naar 23 tot 24 graden bij een matige noordenwind. En daardoor is het wel een stuk koeler.
3: Ik denk dat Gerrit even een koe aan het melken is. Hij loopt. Ik heb je beelden vanaf het erf in Silvolde. Gerrit, wat doe je, man? Geweldig dit. Nou,
2: dan de afgelopen dagen.
3: Ah, er is weer.
2: Vanavond mooi. Hebben we de zon er nog een tijdje bij. En komende nacht is het helder en rustig. Koelt het af naar 6 tot 8 graden. En morgen dan wordt het weer wat warmer. Temperatuur loopt met de zon erbij op naar 24 tot 25 graden. En vrijdag wordt het zelfs nog weer wat warmer met 28 tot 29 graden. Vanaf zaterdag neemt de kans op een enkele regen- en onweersbui toe en dan wordt het geleidelijk aan koeler.
3: Ja, ik kan hier wel omheen gaan praten, maar dit stond natuurlijk gewoon op een cassettebandje, deze opname van Gerrit over het weer, wel van deze woensdag. Maar dat moet je niet aan Gerrit vragen. Gewoon live in de uitzending, dat is volgens mij het beste.

douw op. En als je dit soort liedjes hoort, dan krijg je gelijk de neiging om een vakantie te boeken. Het hoorde ook bij een maatschappij, zeg maar. Een vakantiemaatschappij. En prachtige gedachte natuurlijk. De zon straalt een beetje door in deze fijne plaat. Hey, goed om te weten als je van musea houdt. Want in Eibergen is een museum gesloten. Het gaat om Museum de Scheper. Die is voorlopig dicht nadat een paar grote takken van de Beuk, die staat pal voor het museum, die zijn afgebroken. En op de historische boerderij De Vuurreder terechtgekomen. Ja, die takken zijn inmiddels wel weggehaald, maar de politie en de brandweer houden het allemaal een beetje in de gaten. En ze gaan nu bekijken of het wel veilig is om daar naar binnen te kunnen. Dus nou, wel verstandig natuurlijk. Wel een beetje balen als je naar naar dat museum zou willen, zo moet ik het zeggen. Naar de Scheper in Eibergen, ja. Als er meer over bekend is, dan meld ik het graag. Oké? 9:43 onderweg. Dit is de ochtendshow van Regio 8, woensdag de 27e. Een nieuw dag.

0: Het is Mohombi, alsof je bij de slager staat om je barbecue te bestellen. Maar het is toch echt een artiest. Mohombi en Bumpy Rides. En over een artiest gesproken, hij is ook artiest. Zo hoor je hem niet zo vaak op de radio. Het wordt weer eens tijd. Tijd voor een optreden, Meindert Bussink. Hij is een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Zo hoor je hem wel elke dag in dit programma. Hij praat je bij over die site. Dus ook voor deze woensdag, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, toen Koen Stevens in de jaren 80 begon in het welzijnswerk, draaide het buurthuis in Gaanderen op volle toeren. Kinderen die knutselden er, jongeren organiseerden eigen avonden en ouderen die speelden koersbal of klaverjas. Nu, bijna 4 decennia later, neemt hij afscheid als dorpsverbinder van Gaanderen. Ik heb er generaties zien opgroeien. Kinderen die kwamen later als vrijwilliger terug bij Kivada, kindervakantiedagen. En ze trouwden en kregen zelf weer kinderen. Ja, ik sprak Koen uitgebreid en het werd een mooi portret van de huidige opbouwwerk en dorpsverbinderpraktijk en die van 10, 20, 30, 40 jaar geleden. Deze week in onze krant Doetinchemse Zier, maar nu is het nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En gewoon even naar Dingspen, want slechts een klein aantal mensen bezochten de Nederlands-Duitse gesprekken over klimaatbescherming dinsdagavond bij Nobbers. Maar dat nam niet weg dat er toch een goede discussie werd gevoerd over de te nemen maatregelen die moeten bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te kunnen gaan. Sascha Terhoorde van de gemeente Bocholt die presenteerde de plannen op welke manier de uitbreiding van alternatieve energieverzorging en klimaatbescherming mogelijk zijn. En Rick Gommers van de gemeente Aalten vertelde over de plannen om de wijk Dinxperlo Oost in enkele jaren van het gas af te halen als proefwijk voor de hele gemeente. Schrijft de correspondent Iris Jansen deze week in onze krant De Band in Dinxperlo. Want in het klimaatakkoord is afgesproken dat er voor 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd moeten worden. Denk daarbij aan het isoleren en het gebruik van warmtenetten, warmtepompen en het gebruik van duurzame energie. Daarvoor hebben we als proefwijk Dinxperlo Oost, regio Europastraat, uitgekozen om mee te beginnen. Maar daar hebben we wel de medewerking van de huizenbezitters voor nodig. De woonplaats is al bezig met de maatregelen, zoals het aanbrengen van woningisolatie. Maar bij andere huizenbezitters is het animo nog niet zo groot, terwijl daar toch subsidie beschikbaar voor is. We hebben iedereen destijds uitgenodigd voor een informatiemiddag, maar de opkomst was helaas bescheiden. Dat ze binnen een aantal jaren van het gas afgaan is een vastgegeven, want anders is de uitstoot van CO2 niet fors te reduceren met alle gevolgen van dien. Uitgebreid verhaal is nu ook te lezen bij achterhoeknieuws.nl/grensnieuw. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo,
0: dankjewel Meindert.

Toegegeven, het is Brabant, maar toch wel die Achterhoekse gezelligheid zit hier ook wel in. Het is Gerard van Maasakkers en hey, ga ermee. En over Achterhoekse gezelligheid, een paar jaar lang had ik in deze ochtendshow Heini in de uitzending. Hij bracht dan het verkeer, maar hij vertelde ook over zijn eigen leven, alles wat hij meemaakte. Hartstikke gezellige kerel. Totdat hij mij 2 weken geleden een berichtje stuurde van, joh, even niet. Ja, het is even een privé situatie. Je gaat er ook niet over uitweiden in de uitzending, maar op dit moment even niet in de uitzending. Maar zo gauw het weer enigszins kan, dan komt hij weer terug. Want ik krijg steeds meer reacties van luisteraars die zeggen, ja, maar waar is hij niet? Altijd een hele gezellige vent, altijd leuke gesprekken had je met hem. En hij bracht het verkeer in de regio. Ja, maar het is even een situatie. Dus wie weet, binnenkort weer terug. Maar dat is voor mij ook nog een vraagteken. Morgen ben ik in ieder geval wel weer terug om 7 uur. Vanmiddag zit hier Baltasar. Dan heb ik het over Doetinchem trouwens. De uitzending komt vanuit Doetinchem. Get Equip met heel veel jongeren. Het programma Get Equip. En om 3 uur vanmiddag Veerle den Hartog.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
1: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna €32 miljard. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
16: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
0: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
19: Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Hey mannen.
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag. OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij het gezondheidscentrum aan de Kardinaal de Jongstraat in Groenlo is opnieuw een auto op zijn kant in een droge sloot beland. Het eenzijdig ongeval gebeurde op vrijwel exact dezelfde plek als op 1 mei. De bestuurster raakte door nog onbekende oorzaak van de weg toen ze vanaf de parkeerplaats kwam. De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd. Ze is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Dankzij een alerte voorbijganger is gisteravond een bosbrandje in Voorde in de Kiem gesmoord. De voorbijganger zag rond 9:10 rook opstijgen uit het bosgebied langs de grote veldweg en sloeg direct alarm. Vanwege de aanhoudende droogte rukte de brandweer meteen uit met meerdere blusvoertuigen en 2 watertankwagens. Bij aankomst bleek een stuk bos van ongeveer 5 bij 5 meter in brand te staan. Mede dankzij de snelle ontdekking had de brandweer het vuur snel onder controle. In Hummelo hebben inwoners en de gemeente Bronckhorst plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk en die heet Stokhorsterpark. Volgens de dorpsraadvoorzitter Nick Bijlo is er avond een bosbrandje in Voorde in de Kiem gesmoord. De voorbijganger zag rond 9:10 rook opstijgen uit het bosgebied langs de grote veldweg en sloeg direct alarm. Vanwege de aanhoudende droogte rukte de brandweer meteen uit met meerdere blusvoertuigen en 2 watertankwagens. Bij aankomst bleek een stuk bos van ongeveer 5 bij 5 meter in brand te staan. Mede dankzij de snelle ontdekking had de brandweer het vuur snel onder controle. In Hummelo hebben inwoners en de gemeente Bronckhorst plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk.

sociale huur, betaalbare koop, levensloopbestendige woningen en starterswoningen. In Gelderland heeft 54% van de adressen een actieve glasvezelverbinding, waarmee de provincie landelijk tot de koplopers behoort. Dit is gebleken uit onderzoek van Independer. Glasvezel zorgt ervoor dat je sneller kunt internetten. Binnen onze regio wordt glasvezel het meest gebruikt in de gemeenten Aalten, Lochem, Montferland en Doetinchem. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ.

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
14: Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1+1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Het feest van de eeuw komt eraan, want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst na Arbeid in Zeddam haar 100-jarig bestaan. Dit bijzondere jubileum staat in het teken van een eeuw vol muziek, saamhorigheid en culturele betrokkenheid binnen de regio. Het feest

0: Onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Jeff Wayne en Evil for Evil of the War hier bij Regio 8. Ja, Get a Grip is er wel gewoon op deze 27e van mei. Buiten schijnt de zon en binnen nog steeds lekker de jongeren.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, Thijs, een bijzondere dag vandaag.
2: Het is vandaag Wereldotterdag.
0: Milan, wat is jouw nieuws vandaag?
3: Ja, Kevin praat met Maarten Hagelstein over zijn functie bij de Graafschap.
0: En Chris, zometeen kom ik bij jou, maar wat is jouw nieuws?
4: We hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.

0: Yara Beeks en Brighter Days hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, want ja, daar zit hij. Met of zonder ijs? Chris?
1: Yep.
0: Heb je ijsje bij je?
1: Nee, maar wel thuis.
0: Wel thuis, nou ook lekker. Gaan we zo lekker ijsje halen, denk ik?
1: Oh, 100%. Ja, met dit weer. Oh.
0: Wat is je nieuws?
1: Nou, met dit warme weer zijn steeds meer mensen wel ergens klaar mee. Daarom is Sean weer op straat te vinden om mensen die ene vraag te stellen. Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Nou, dat alle regels in Nederland vooral heel veel veranderen over de tijd. Bijvoorbeeld het verbod op dingen zoals vuurwerk. En dat bij de boeren bijvoorbeeld met de stikstofregeling dat moet veranderd worden iedere keer. En dat is eigenlijk wel waar ik me een beetje aan erger, zeg maar.
4: En stel je nou eens voor, jij bent nou minister van het vuurwerk en van de boeren. Wat is volgens jou dan de beste oplossing?
3: Dat bijvoorbeeld het wel opgecontroleerd wordt, maar dat je dan een bepaalde hoeveelheid mag.
4: Want alles wordt, er komen steeds meer regels, hè. Toen ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden vuurwerk wilde bestellen, waren er geen rotjes meer, geen babypijltjes meer. Maar weet je wat ik ook hoorde? Dat de oogartsen heel veel trauma's meemaakten in het ziekenhuis.
3: Ja, dat je dan bijvoorbeeld gewoon bij de vuurwerkpakketten, dat je bijvoorbeeld een bril in het pakket, zeg maar, doet. En dat het dan gewoon hopelijk meer veilig is.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Make you love me.
1: Tom Jones en If I Only Knew hier bij Regio 8. Ja, het is een speciale dag, Wereld Otterdag. En hij heeft zich opgeotterd vandaag. Thijs,
2: ja, ik
1: wat kan je ons vertellen over de otter?
2: Ik heb een leuk feitje. De otter is een belangrijk dier voor de natuur, omdat hij helpt met het ecosysteem in balans te houden. Otters eten vissen en andere waterdieren, waaronder bepaalde soorten niet te veel toenemen. Daarnaast laat de aanwezigheid van otters zien dat het water schoon en gezond is. In veel gebieden zijn otters lange tijd verdwenen geweest, maar dankzij de natuurbescherming komen ze langzaam terug.
1: Ja, een bijzonder dier, de otter, Milan. Wat heb jij daarmee?
3: Ja, eigenlijk niet heel veel. Ik vind dat een beetje op een bever lijken of zo. Ik verwar ze daarmee.
2: Ja, wat is het verschil eigenlijk?
1: Ja, het gebeurt heel veel. De otter en de bever worden veel verward. Ja, het verschil moet ik even uitzoeken.
2: John de Bever?
1: Nou, nee, dat niet. Maar we moeten erbij stilstaan vandaag. De otter. Ja. Ja, en waar leven ze? In een rivier. Ah,

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt. Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De Lochemse gemeenteraad is verdeeld over de uitbreidingsplannen van de kartbaan aan de Elsedijk in Eefde. Tijdens een tafelgesprek gisteravond uitte met name Pro, Lochem Groen, VVD en CDA stevige kritiek. Deze partijen vinden de uitbreiding niet passen in de natuurlijke omgeving en maken zich grote zorgen over de gevolgen voor omwonenden, de natuur en de parkeerdruk op de nabijgelegen Zandweg. In Gelderland heeft 54% van de adressen een actieve glasvezelverbinding, waarmee de provincie landelijk tot de koplopers behoort. Dit is gebleken uit onderzoek van Independer. Glasvezel zorgt ervoor dat je sneller kunt internetten. Binnen onze regio wordt glasvezel het meest gebruikt in de gemeente Aalten, Lochem, Montferland en Doetinchem. In Hummelo hebben inwoners en de gemeente Bronckhorst plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk en die heet Stokhorster Park. Volgens de dorpsraadvoorzitter Nick Bijlo is deze impuls hard nodig. Het plan omvat ongeveer 65 woningen, waaronder sociale huur, betaalbare koop, levensloopbestendige woningen en starterswoningen. Bij het gezondheidscentrum aan de Kardinaal de Jongstraat in Groenlo is opnieuw een auto op zijn kant in een droge sloot beland. Het eenzijdige ongeval gebeurde op vrijwel exact dezelfde plek als op 1 mei. De bestuurster raakte door nog onbekende oorzaak van de weg toen ze vanaf de parkeerplaats kwam. De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd. Ze is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
14: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
16: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Ik denk halve finale weer. Ik denk dat ze het net niet gaan halen.
1: Maar we gaan het wel weer goed doen.
0: Ik denk dat het wel qua prestaties goed doen, maar dat je gewoon tegen wie halve finale? Ja, bijvoorbeeld tegen Portugal, Spanje, zoiets.
2: En Nederland gaat toch verrassen.
1: Ja, de Duitse econoom, zo'n Duitse econoom, Joachim Clement, die had het voorspeld, Nederland wint het WK.
0: Ja, dat zou toch geweldig zijn. Maar meestal is het wel als zo'n patroon wordt ontdekt.
1: Hij heeft er al meerdere keren een patroon. Hij heeft al drie WK's op rij goed gehad. Dus.
0: Ja, dat is wel echt bizar.
1: Als we hem nu goed hebben, dan... Ik heb al gezegd, dan eet ik mijn schoenen op.
0: Ja, dat zou wat zijn.
1: Dat doe ik met je mee.
2: Dat
1: doe ik
2: met
1: je mee.
2: Dat zou echt wat zijn.
1: Dan eet jij mijn schoenen op.
0: Ja.
1: Oké, dan gaan we deal.
0: Hey, deal.
1: Ja, van de zometeen is die WK-selectie. We hebben de lijstje al gezien met zekere naam, maar daar stond Memphis Depay nog niet op, want die was geblesseerd. Nee,
0: net zoals Timber, die zijn allebei nog niet helemaal fit, of in ieder geval nog niet helemaal zeker of zij meegaan. Ik hoop het, zijn wel twee grote spelers.
1: Depay mag voor mij een paar thuis blijven, maar Timber moet mee.
0: Ja, Timber is wel belangrijk.
2: Ja, Timber is goed.
1: Zeker. Hey, om 2 uur die selectie, zometeen nog nieuws over de Graafschap, maar nu eerst, go back, Krabby Appleton.

0: Bart hier bij Regio 8. Ja, jongens, we moeten het er toch nog even over hebben.
1: Het is nu echt aftellen.
0: Het is nu aftellen. Nog een kleine anderhalf uur en dan komt Ronald Koeman met de selectie voor het WK voetbal komende zomer.
1: Ja.
0: Over een kleine 2,5 week begint het
1: WK. Gaat ook alweer heel snel.
0: Ja, gaat echt heel snel. Wat verwachten we?
1: Ja. Wil jij eerst, Milan?
2: Nederland in de finale tegen Portugal. Alleen die verliezen.
0: Ja, die winnen we.

0: Ja, Krabby Appleton en Go Back hier bij Regio 8. Ja, we kregen net een appje, Thijs van Arie uit Doetinchem.
1: Ja. Ja,
0: hij zegt van wel blijven jullie schoenen opeten als jullie winnen. En niet alleen zeggen.
1: Ah, ligt aan welke maat je hebt natuurlijk.
0: Ja, dat ga ik niet zeggen op de radio.
1: Extra honger.
0: Dus het is een grote maat, maar ja, dat wordt nog wel een klusje. Maar we gaan het wel zeker. We gaan het dan ook echt live doen op de radio, hè?
1: Zeker, met beeld. Zorgen dat we beeld hebben.
0: Zeker. Hey, Milan, we gaan snel door naar jou, want jij hebt nieuws.
2: Ja, zeker. Maarten Hagelstein weet precies wat er leeft onder supporters. Hij is als supporterscoördinator de verbindende schakel tussen de fanatieke aanhang en de clubleiding. Maarten, welkom. Hoe is het om als tussen de clubleiding en de supporters in te staan.
3: Dat is vaak leuk en eervol en soms heel pittig.
4: Ja, want soms worden er beslissingen genomen die niet altijd populair zijn bij de supporters. Hoe ga je daar dan zelf mee om?
3: Ja, uitleggen. Uitleggen wat daar de beweegreden achter is. Dan hopen dat er wat begrip ontstaat. En af en toe accepteren dat je dingen moet vertellen die gewoon niet zo populair zullen worden. Je moet ook weer niet te veel verwachten van de uitleg. Want soms kan het ook zo zijn dat ze het er gewoon mee oneens zijn en dan blijft dat zo. En dan krijg ik het inderdaad wel op mijn dak, dat is af en toe best pittig.
4: Wat is jouw ideaal beeld van de relatie tussen club en supporters? Waar hoop je dat jullie over een paar jaar bijvoorbeeld staan?
3: Nou ja, ik denk dat we eigenlijk al bij de Graafschap al een hele betrokken achterban hebben die al heel veel doet voor de club. Als je kijkt naar het stadion zelf, het plein achter de Spinnekop, waar nu een grote kantine staat, allemaal bankjes en allemaal gezelligheid. We hebben heel veel supporters hebben daaraan bijgedragen. Dat is echt vanuit de supporters gekomen, die bouw van die kantine en de manier van inrichting. Nou, alle mooie schilderingen rond het stadion zijn ook allemaal door supporters gemaakt. Dus ik hoop eigenlijk nog meer dat supporters participeren, zoals dat heet, meedoen met dingen die de club wil of die ze zelf willen, zodat het echt nog meer een door supporters gedragen club is. Dat zou wel mijn ideaal beeld zijn. Dat zijn we al goed in op weg. En dat er dus ook intern bij de Graafschap ook nog veel meer begrip is en enthousiasme is over supporters en hun betrokkenheid.
4: Je hebt contact met zowel de harde kern als met gezinnen op de tribune. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich gehoord voelt?
3: Wat je in ieder geval doet is dat je zorgt dat je zichtbaar bent. Dus dat je ook op wedstrijddagen niet alleen maar de tribune van de harde kern loopt, maar ook op de andere tribunes gewoon langs loopt. En vaak is het dan niet eens zo dat je heel veel vragen krijgt. Maar dan weten mensen wel, oh, daar loopt hij. Als er wat is, dan kan ik hem even aanschieten of iets dergelijks. Verder ook altijd de belangen van anderen afwegen. Als het bijvoorbeeld van die gezinnen, als de harde kern een verzoek heeft. Dus als die iets willen, dan moet ik er wel altijd over nadenken. Goh, wat betekent dat voor de andere supporters?
2: U hoorde Maarten Hagelstein van de Graafschap in gesprek met Kevin van Get a Grip.

0: Banners and Someone to You hier bij Regio 8. Zometeen na 1 uur meer Caddygrip. Ja, jongens, al klaar voor de uitagenda zometeen, want ik begreep dat jullie die deze week hebben.
1: Wij hebben hem opgenomen. Wij weten wat erin wordt gezegd, dus voor de luisteraars.
0: Jullie hebben hem geschreven. Jullie hebben hem geschreven, hè?
1: Wij hebben hem geschreven, opgenomen, gemonteerd, hebben alles.
0: Alles. Hij staat klaar.
1: Yes. Hij staat helemaal klaar.
0: Ja, jullie hebben hem gisteren opgenomen, had ik begrepen.
1: Gisteren, ja.
0: Ja, dus hij is klaar.
1: Hij is klaar.
0: Ja, het is veel werk, dus jij bent een hele weekend bezig geweest.
1: Niet normaal.
0: Maar zometeen dus de uitagenda. Maar eerst Niall Horan en Put a Little Love on Me.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbedovertrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
4: we doen nog veel meer!
3: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja, daar zijn we weer. Het is inmiddels 5 minuten over 1. Buiten schijnt nog steeds de zon en binnen zitten nog steeds de jongeren.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, Thijs, je bent er nog steeds. Wat is jouw nieuws dit uur?
2: We gaan in gesprek met een sportschool-eigenaar.
0: En Milan, jij bent er ook nog. Wat is jouw nieuws?
3: Jazeker, we hebben een hele bijzondere verjaardag.
0: En we hebben natuurlijk ook weer een nieuwe uitagenda. Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor 2.
1: Regio 8.

Ja, dat weet ik zeker. René Vroger en Waylon en Hoele Liefde gaat hier bij Regio 8. Zometeen hebben Thijs en Milan de belangrijkste uitjes voor dit weekend op een rijtje gezet in een nieuwe uitagenda.

0: bij RegioWacht. Snel door, want zoals elk weekend is er genoeg te doen in de Achterhoek. Thijs en Milan hebben de leukste tips voor je op een rijtje gezet.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is er een tractorpooling in Loerbeek. 2 dagen vol brullende pk's, gezelligheid en vermaak voor jong en oud. Geniet van de feesten en de muziek, de kraampjes en het lekkere eten. Tickets zijn te bestellen via de website Tractorpooling Loerbeek.
2: Is er een leuk festival waar ik naartoe kan?
1: Ja, daarvoor kun je naar Aalten. Op zaterdag 30 mei vindt het Shocks Festival Indoor voor het eerst plaats in de Pool in Aalten. Met een leuke line-up op 3 podia kun je genieten van live muziek en DJ's. Nieuw is ook dat jongeren vanaf 12 jaar welkom zijn. Meer info en tickets vind je op de website Shocks.
2: Wat is er dit weekend te doen voor sportievelingen?
1: Op zondag 31 mei organiseert TCE de toertocht Deerns op het Rad. Dit is een fietstocht voor vrouwen. Er zijn 2 routes, eentje van 80 kilometer voor racefietsers en eentje van 45 over verharde en onverharde paden voor gravelbikes en MTB. Meer weten over deze fietstocht? Kijk op de website van TC Eibergen.
0: U hoorde Thijs en Milan met de uitagenda van deze week.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump.

0: Imagine Dragons en on Top of the World hier bij Regio 8. Ja, Milan.
1: Ja.
0: Zometeen heb jij nog een verjaardag.
1: Zeker.
0: Gaan we al zeggen wie de verjaardag is of houden we dat nog even geheim?
1: Ja, even geheim houden.
0: Even nog geheim houden?
1: Ja, even geheim.
2: Teaser.
0: Ja, teaser die... nee, we gaan geen teaser geven op de verjaardag, nee. Hé, hey, zometeen na 1:30 meer Get a Grip. Maar zometeen ook nog het weer met Gerrit en het nieuws uit de Achterhoek. En de Liemers komt jouw kant op.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
5: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
4: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag is het zonnig en is het te droog. Er staat weinig wind en het wordt rond de 28 graden. Vanavond en komende nacht is het rustig en ook droog. Het koelt af naar een graad of 14. En morgen wordt ook een rustige en zonnige dag. Het wordt zelfs nog wat warmer met 29 tot lokaal 30 graden. Woensdag is er meer wind uit het noorden, wordt het ook wat minder warm met een graad of 23, maar verder is de zon er wel volop bij. Donderdag en vrijdag is het weer een stuk warmer met 27 tot 28 graden. Vanaf zaterdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe en dan wordt het geleidelijk aan weer iets minder warm met toch wel elke dag kans op wat regen of een bui.

0: Mes met My Mes hier. En over Mes gesproken. Thijs?
1: Ja, leuk bruggetje weer, Jochem.
0: Thijs, wat is het nieuws?
1: Boksschool-eigenaar Dirk Chefhoking van COB Doetinchem begon een jaar geleden aan een avontuur en opende een nieuwe vestiging in het Surinaamse Ossembo. Het doel was om aan de andere kant van de oceaan mensen richting en betekenis te geven door middel van boksen. Een jaar na de opening bezocht de Achterhoeker de locatie weer en zag hij positieve ontwikkelingen.
2: We zitten in een recreatieruimte en die was eigenlijk in zwaar verval geraakt voordat wij daar kwamen. En eigenlijk sinds dat wij daar met de boksschool zitten, worden er ook allemaal weer plaatselijke initiatieven ontplooid op deze plek. Dus die plek die bloeit weer als ooit tevoren.
0: Ook op sportief vlak werden er flinke stappen gezet.
2: We hebben echt een harde kern kunnen vormen van een kleine groep van 15, 16 boxers die we echt een jaar lang nauw betrokken hebben kunnen houden en daar ook echt onder de discipline van de vechtsport hebben kunnen opleiden. En die gaan aankomende oktober gaan ze voor het eerst deelnemen bij een bokstoernooi in Guinea, een buurland van Suriname.
0: Tijdens het recente bezoek ging er wel veel tijd en moeite uit naar het ontwikkelen van vertrouwen binnen de lokale gemeenschap. De plaats Ossembo kent namelijk een zeer hechte, traditioneel Surinaamse gemeenschap.
2: Er zijn een aantal dingen. Eigenlijk, wanneer je de lokale gemeenschap spreekt, dan ga je ook echt wel doorkrijgen welke route je moet lopen om, zeg maar, in zo'n hechte gemeenschap geaccepteerd te worden. En dat was wel heel belangrijk dat we echt wel een aantal belangrijke mensen binnen die gemeenschap, dat eigenlijk de toegangsdeur is om omarmd te worden door de gemeenschap.
0: Het bezoek aan Ossembo werd ook gevierd met een speciaal jubileum-event waar de bezoekende Nederlandse boksers tegen de nieuwe Surinaamse boksers gingen vechten.
2: Dat was best pittig, maar ze waren elke avond waren ze dol enthousiast en eigenlijk als wij klaar waren, hadden ze nog niet genoeg. Dat was echt geweldig.
3: Ja, zitten dan ook sportief gezien en ook echt al wel talenten daar die je ziet van, daar kan ik wel wat gaan worden in de toekomst?
2: Jazeker, maar je moet het wel relatief zien. We zijn een jaar bezig, dus het niveau zijn echt nog wel beginners, maar ook toen wij zeg maar zo intensief deze twee weken met deze jongens hebben gewerkt, als je daar heel intensief je tijd en aandacht in stopt, wat er dan ook aan boksvaardigheid zo snel bij komt, dat is echt indrukwekkend hoe de jongens dat oppakken daar.
0: U hoorde boksschool-eigenaar Dirk Chefhoking in gesprek met Hidde Vinkenvleugel.

0: Jack Jones en Breathe hier bij Getting Grip op Regio 8. Milan?
1: Ja?
0: Ja, je hebt een adempauze net genomen.
1: Zeker.
0: Want het is tijd om een groot mysterie te onthullen. Wie
1: de
0: is er vandaag jarig?
1: Mr. Hammond. Sven Fichet is een Nederlandse muzikant, producer en toetsenist die bekend staat om zijn energieke speelstijl. Hij werd vooral bekend als bandleider van het tv-programma De Wereld Draait Door. Daarnaast werkt hij samen met verschillende artiesten en produceert hij muziek in uiteenlopende stijlen. Sven Fichet staat bekend om zijn passie voor soul, jazz en rockmuziek. Met zijn creativiteit en ervaring heeft hij een belangrijke plek gekregen in de Nederlandse muziekwereld. Vandaag is hij 51 jaar geworden.
0: En daarom draaien we vandaag van Sven Fichet Happy People.

0: Ja, Princess en Say I'm Your Number One. Onze tijd zit er helaas alweer op, Milan.
1: Ja.
0: Het is snel gegaan.
1: Ja, het is zeker snel gegaan.
0: Het is echt heel snel gegaan. Het is nu 2:06, Thijs.
2: Ja.
0: Jij gaat zo nog even lekker het zonnetje in, denk ik.
2: Zonnetje in. En natuurlijk met spanning kijk ik alvast met een schuin oog naar de selectie van Oranje.
0: Ja, die zou eerst om 2:00 bekend worden. Het wordt, wat hoorde ik net? 2:30.
1: Ja.
0: Oeh. Ja, wordt het niet gewoon uitgesteld tot de persconferentie van 2:45?
1: Ja, dat zou wel het beste zijn.
0: En dat er dan daar de namen pas bekend worden.
2: Ik denk dat hij keuzestress heeft. Hij weet niet wie hij moet oproepen.
0: Dan twijfelt hij toch weer tussen een Kees Smit of...
2: Gaat hij toch zijn eigen zoon oproepen.
0: Of Koeman Junior, ja, weet je dat.
2: Dat gaat hij doen.
0: Nou ja, we gaan het allemaal meemaken.
1: Zeker.
0: Hey, ik wens jullie heel veel succes morgen. Morgen ben ik er namelijk niet.
2: Ja, heel veel sterkte.
0: Sterkte, ja. Ik hou er wel even voor me wat er
2: niet van.
0: Ja, dat gaat sowieso goed komen. Ik hou wel even voor me wat er aan de hand is. Maar ja. Er is een reden waarom ik er morgen niet ben. Jullie zijn er morgen wel?
1: Zeker.
2: Zeker. We gaan je missen, je vriend.
0: Yes. Ik ga zeker luisteren. Morgen, dan is Get Equipped er weer om 12:00.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro... en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
6: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Hey mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Van alle bijna 11.000 koopwoningen in Montferland zijn er zo'n 200 meer dan een miljoen euro waard. Dat blijkt uit cijfers van online taxatiebureau Calcase. De gemiddelde waarde van de woningen in Montferland is 1,2 miljoen euro. Daarmee telt de gemeente naar verhouding minder miljoenen woningen dan vergelijkbare gemeenten. En zijn die huizen ook nog eens goedkoper. De gemeenteraad van Lochem is verdeeld over de plannen voor de uitbreiding van de kartbaan aan de Elserdijk in Eefde. De initiatiefnemer wil er naast de bestaande kartbaan ook een paintball- en elektro-crossterrein gaan bouwen. Tijdens een gesprek hierover gisteravond uitte onder andere de partijen Pro, Lochem Groen, VVD en CDA stevige kritiek. Vooral de ligging vlakbij natuurgebied de Gorsselse Heide speelt daarbij een belangrijke rol. De postbussen bij de Jumbo in Neede verdwijnen binnenkort. Tot donderdag 18 juni kunnen inwoners er nog hun post ophalen. Daarna stopt PostNL er definitief mee. Wie vanaf 19 juni een postbus wil huren, moet uitweken naar Lochem. Dat de voorziening verdwijnt, werd de gebruikers gemeld via een briefje in hun postbus. Dat betekent dat ze straks 15 kilometer moeten rijden als ze brieven of pakketten niet op hun eigen adres kunnen of willen ontvangen. De nieuwe manier van afval inzamelen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft volgens de gemeente zelf een positief effect. Inwoners betalen sinds 2 jaar per leging van de grijze container. 5 jaar geleden was de hoeveelheid restafval per inwoner nog 116 kilo. Vorig jaar is dat gewicht gedaald tot 73 kilo. De gemeente wil dat iedere inwoner uiteindelijk nog maar 1 kilo restafval per week weggooit. Dat meldt wethouder Kok. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de Straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ao-brouwer.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Spargo Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
8: Heerle Den Hartog.
9: Ja, dit zou je nou echt het ideale zomerse weertje kunnen noemen. Het is niet te warm, het is niet te koud. Je kan je jas uitlaten. Maar de Regio 8 luisteren kan je altijd.

Nou, als iemand dat kan meeschreeuwen of meezingen, dan weet je zeker dat je leeft. Dan Varden met I'm Alive. Zo, daar zijn we weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is semi-blauw. Dus het wordt tijd om eens eventjes te gaan kijken naar wat er allemaal zich afspeelt in de Achterhoek vandaag. Een heleboel dingen, hè, waaronder een gehaktballencompetitie. We hebben nieuws over grijze containers. We hebben nieuws over Lochemse Raad, die verdeeld is over plannen rondom kartbaan in Eefde. We hebben een Doetinchemse boksschool, die laat de Surinaamse gemeenschap in november opbloeien. Nou, ontzettend gaaf natuurlijk. En we hebben ook een winactie en daar gaan we mee beginnen. Wat kun je winnen? Kaarten voor Amphipop. Zometeen weer uitleg naar Lewis Capaldi.

Zo, ballende finale. Heb jij zin om ergens heen te gaan dit weekend? Ja, niet samen met mij, helaas. Ik heb andere plannen. Maar als jij nog geen plannen hebt en je wilt wel heel graag wat gaan doen aankomend weekend, zaterdag 30 mei van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds, Amfipop 2026. Openluchttheater Engbergen in Worst. Ja, dat wil je gewoon eigenlijk niet missen. Nee, het is de 12e editie en het is ook het openluchtpopfestival in het mooiste openluchttheater van de Achterhoek. En dan heb je ongeveer zo'n ruimte voor 600 bezoekers. En ook staat er dit jaar weer een gevarieerd en energiek programma klaar. Ik zie hier allemaal namen voorbij komen. Contrafools, Sounds, Retophonic. En eentje die me toch wel heel erg bijblijft. Of deze twee, dat is het Luchtkasteel. En Tribute to the Killers. Nou, dat klinkt veelbelovend. Ja, live muziek, gezelligheid en pure festivalsfeer. Ja, heb je gewoon zin in gewoon wat gezelligheid? Ja, ga er gewoon heen, hè. Meer informatie op openluchttheater-engbergen.nl. Daar vind je de hele informatie. En het is gewoon ontzettend gaaf. Wil jij kans maken op twee prachtige kaarten om hier naartoe te kunnen gaan, wat trouwens echt een hele eer is, stuur even het woordje Amfipop naar 06-4747-0022. Ja, toch gezellig. Samen met je vrienden. Nou ja, vrienden. Mag één iemand meenemen? En lekker samen vibe op Luchtkasteel. Hoe gaaf is het dat je dat kan zeggen tegen iemand?

0: Sissy Pennison met Finally. Ja, eindelijk zijn we er weer.
1: Het thema trio.
0: Met een gloednieuwe thema trio. Ja, drie platen in mijn programma. Alle drie hetzelfde thema waar ze mee te maken hebben. En dat noemen we dus ook wel het thema trio. Met vandaag als thema balletjes. Ja, dit moet ik wel even verder uitleggen. Het gaat over gehaktballen om precies te zijn. Want wie mag zich dan ook een jaar lang de beste ballenbakker noemen? Ja, gehaktballetjes. Ja, en wie gaat er dan mee vandoor? Nou, er is echt een serieuze gehaktballencompetitie in Neden. 17 deelnemers streden om die felbegeerde eerste plek. En volgens de jury is smaak en textuur toch wel... Ja, toch wel hetgene wat een bal maakt. Ja, zo makkelijk kan je het ook wel eens noemen. Ja, en wie heeft er nou gewonnen? Daar kom ik dan later nog wel een keertje op terug. Maar weet je, er gaat gewoon helemaal niks boven de balletjes van de koningin. Nee! En dat is een kleine hint naar André van Duin. Want die weet natuurlijk ontzettend goed hoe je dat doen moet.
1: Het thema trio.

0: Zijn de balletjes van Oranje.
1: Heren, heren, niet waar de majesteit bij is. Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor, tot volgend jaar, hè. Opgesodemieterd.
2: Regio 8.

0: Kom, juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De gemeenteraad van Lochem is verdeeld over de plannen voor de uitbreiding van de kartbaan aan de Elserdijk in Eefde. De initiatiefnemer wil er naast de bestaande kartbaan ook een paintball- en elektro-crossterrein gaan bouwen. Tijdens een gesprek hierover gisteravond uitten onder andere de partijen Pro, Lochem Groen, VVD en CDA stevige kritiek. Vooral de ligging vlakbij natuurgebied de Gorsselse Heide speelt daarbij een belangrijke rol. De nieuwe manier van afval inzamelen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft volgens de gemeente zelf een positief effect. Inwoners betalen sinds 2 jaar per leging van de grijze container. 5 jaar geleden was de hoeveelheid restafval per inwoner nog 116 kilo. Vorig jaar is dat gewicht gedaald tot 73 kilo. De gemeente wil dat iedere inwoner uiteindelijk nog maar 1 kilo restafval per week weggooit. Dat meldt wethouder Kok. De postbussen bij de Jumbo in Neede verdwijnen binnenkort. Tot donderdag 18 juni kunnen inwoners er nog hun post ophalen. Daarna stopt PostNL er definitief mee. Wie vanaf 19 juni een postbus wil huren, moet uitweken naar Lochem. Dat de voorziening verdwijnt, werd de gebruikers gemeld via een briefje in hun postbus. Dat betekent dat ze straks 15 kilometer moeten rijden als ze brieven of pakketten niet op hun eigen adres kunnen of willen ontvangen. Van alle bijna 11.000 koopwoningen in Montferland zijn er zo'n 200 meer dan een miljoen euro waard. Dat blijkt uit cijfers van online taxatiebureau Calcase. De gemiddelde waarde van de woningen in Montferland is 1,2 miljoen euro. Daarmee telt de gemeente naar verhouding minder miljoenen woningen dan vergelijkbare gemeenten. En zijn die huizen ook nog eens goedkoper. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
15: Dan de verkeersinformatie. Kleine file te melden op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Vertraging van 10 minuten 2 kilometer.
13: Den Hartog, Regio 8.

0: Heet en koud, hot and cold van Katy Perry. Nou, het was heel erg heet gisteren. En in een bos bij Vorden was het nog heter. Ja, zelfs zo heet dat er een melding is gedaan van een bosbrand. Nou, de brandweer die had gisteravond rond 9:12 s'avonds een melding gekregen van een bosbrand aan een grote veldweg in Vorden. Ja, het vuur woedde op de bosgrond over een gebied van een paar vierkante meter. En brandweerlieden kregen gelukkig de brand snel onder controle. En een omstander die vertelde dus aan een 112-verslaggever dat hij iets hoorde, daarna twee mensen zag weglopen en vervolgens rook zag staan. Ja, dus we zouden wel bijna vanuit kunnen gaan dat deze brand dus is afgestoken. Politie meldde ook dat mensen zijn gezien. Agenten die gaan dan ook uit van brandstichting, doen onderzoek. En de politie zoekt in de omgeving naar mogelijke betrokkenen. Dus bij deze, heb jij iets gezien wat te maken heeft gehad met die bosbrand? Wat betreft de melding of het aansteken ervan? Of ken jij iemand die dat waarschijnlijk gedaan heeft? Je kan het altijd melden bij de politie. En volgens mij kan het ook anoniem als je denkt van ja, ik wil niet meteen alles voor mezelf delen. Ja, dat snap ik. Goed, tijd voor muziek.
1: Mijn lieve God.

0: helemaal onvoorbereid belden ze opeens aan. Regio! Nicky van het Dru Industriepark, hallo dan.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij dacht, ik kom eventjes de boel omver gooien.
1: Ja, hoi.
0: Hi, ja. Of je verveelde je gewoon, dat kan natuurlijk ook.
1: Nou, laten we het daar niet ophouden.
0: Nee, oké. Je was gewoon heel enthousiast om hier te zijn.
1: Ja,
0: je
1: dacht, zeker.
0: Je weet je, ik wil
1: 100%.
0: Hier gewoon... Ja, top. Nou, dan mag je ook meteen gaan vertellen wat er allemaal te doen is de komende periode, komende 2 weken. Het Dru Industriepark.
1: Ja, het wordt vanuit Pop natuurlijk iets rustiger weer nu. De zomer komt eraan. Dan zijn er natuurlijk wat minder shows in de popzaal. Dus ik ga het eerst eventjes hebben over de allerlaatste show van dit seizoen in de popzaal.
0: Oh.
1: De rest is allemaal erbuiten, dus dat is net zo leuk. Maar in ieder geval binnen. En dat sluiten we af met een heel groot feest, namelijk Vroegzat. Dat is niet al te onbekend, denk ik, hier in de buurt. Ik heb het hier 1 keer eerder over gehad. Maar Vroegzat keert vaker terug in de Dru. En Vroegzat brengt het nachtleven terug naar de avond. We hebben namelijk evenveel feest, maar eerder op de avond van 7 tot 12. En ja, er wordt van allerlei muziek gedraaid altijd op Vroegzat. Je kunt verwachten van Guns N' Roses tot Paul Elstak. En van ABBA tot de Bee Gees. En eigenlijk van alles en nog wat. Ja, en je bent dus lekker op tijd weer thuis eigenlijk.
0: Ja, want het begint vroeg zat.
1: Lang feesten, ja. Vroeg slapen, ja.
0: Heerlijk.
1: Ja, vroeg zat, serie. Dat is aankomende zaterdag in de popzaal dus.
0: Ja.
1: En dat is alweer de allerlaatste in de popzaal. Daarna gaan we nog eventjes door in het oerlokaal met Boogie Nights en Dru Beats. Het is allemaal dansfeesten. Hou je van dansen? Kijk vooral eventjes op de website. Vanuit Pop hebben we nog een aantal dansfeestjes te gaan. Dit seizoen en deze zomer, zeg maar. Ja.
0: Ja, dus het is nu even rustig, maar dat betekent niet dat het rustig blijft.
1: Nee, zeker niet. Het najaar zit weer barstensvol met nieuwe optredens en concerten. En van de zomer gaan we het eventjes doen van het mooie weer. We hebben veel dingen buiten op het waterterras. En ik wil eigenlijk graag nog 1 ding highlighten voordat ik dadelijk de hele zomer hier niet meer ben.
0: Oh.
1: Nou, ik zou vast nog wel af en toe terugkomen. Maar
0: ja,
1: deze
0: hopelijk.
1: Wil ik nu alvast highlighten. Omdat
0: trek het anders niet meer, Nicky.
1: Ja, dat zou zo jammer zijn.
0: Zo.
1: Nee, deze kaartverkoop gaat heel hard. Dus ik wil het toch even benadrukken vandaag. We hebben namelijk onze allereerste drag bingo.
0: Drag bingo. Oh,
1: ja.
0: Daar gaan ze dus helemaal in dragstijl. Gaan ze dus ook de letters voor lezen, zeg maar.
1: Ja, het is een creatieve bingo hoor. Het is waarschijnlijk deels muziek. Er zijn diverse rondes. Het is heel speels. Er zijn diverse prijzen te winnen. Maar drag bingo's zijn natuurlijk helemaal hot op dit moment. En juni is Pride maand. Dus 20 juni is bij ons de allereerste drag bingo. Het is een avond vol humor. Verwacht gewoon superveel humor, entertainment, muziek. Lekker drinken. Het is in het oerlokaal. Dus ook weer aan het water. Super mooie plek. Dus, maar de kaartverkoop gaat dus heel hard. Dus ik zou zeggen, wees op tijd bij als je van een avondje fun houdt.
0: Ja, en waar vind je meer informatie over alles wat er zich gaat plaatsvinden?
1: Dat vind je op dru-industriepark.nl.
0: Dru-industriepark.nl. Nicky, gaan we jou nog zien de komende periode? Of nou ja, horen in dit geval?
1: Ja.
0: Ja, je bent heel
1: minder,
0: stil.
1: Maar ik denk het wel hoor. Ik kom langs wanneer ik weer genoeg te vertellen heb. En dat is van de zomer vast wel weer... Kan vast weer.
0: Ja. Nou, je weet maar nooit. En misschien verschijnt Nicky opeens op je radio.
1: Je hoort het
0: nooit,
1: vanzelf.
0: Je hoort het vanzelf, wijze woorden. Nicky, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Heel fijne, ik wilde zeggen weekend. Maar ja, in principe wel, hè? Ja.

De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En

0: 20% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Wanneer het leven zo ellendig is dat je gewoon alles uit wil schreeuwen, maar dat kan niet, dus je geeft maar gewoon zo'n zeer ongemakkelijke glimlach. Oftewel het nummer van Lily Allen.

stiekem moet je gewoon lachen om dingen die ook niet het waard zijn om over te lachen. Die hele ongemakkelijke momenten, ken je dat? Dat je dan, waarvan het echt totaal niet de bedoeling is dat je moet glimlachen, maar je doet het toch wel, want je bent zenuwachtig. Of gewoon heel erg sociaal onhandig als ik. Goed, hele andere praktijken. Want aankomende zaterdag is Amfipop. Ja, ooit stilgestaan bij wat Amfipop is? Nou, het is dus een prachtig openlucht popfestival, openluchttheater in Engbergen. Hartstikke mooi natuurlijk. Het zijn namen bijvoorbeeld als Contra Fools, Sounds, Retrophonic, Luchtkasteel en Tribute to the Killers. Van eigen werk tot herkenbare hits en meeslepende tributes. Amfipop staat garant voor een avond vol live muziek, gezelligheid en pure festivalsfeer. Nou, het klinkt alsof het iets is dat je gewoon niet moet missen. Toch? Nee. Gewoon niet missen. Hartstikke leuk. En het is ook voor iedereen geschikt, hè. Je kan, als je denkt van, nou weet je, ik heb gewoon heel veel energie en als ik dat zie wil ik gewoon lekker staan en dansen. Dat kan. Ga maar gerust zitten op een van de onderste drie ringen. Heb je zoiets van, ja, ik ben wat minder makkelijk beweegbaar. Dat klinkt heel raar. Wacht even. Je bent wat minder soepel. Je hebt wat last van je gewrichten. En je denkt van, ja weet je, ik wil heel erg genieten, maar ik wil gewoon heel graag zitten. Dat kan natuurlijk ook. En je kan ook gewoon op de bovenste, wat hogere zitten. Op de tribune. Dan kan je gewoon lekker blijven zitten. En ben je nou eenmaal minder valide? Ze hebben dus invalide parkeerplaatsen. Helemaal aan de achterkant van het theater. Staat ook op borden aangegeven. Dus ze houden ook echt met iedereen rekening. Ja, en wil je er hier nou bij zijn? Ik vind, ja, dat klinkt gewoon voor iedereen gewoon fantastisch. En ik wil dat ook gewoon meemaken. Stuur even een berichtje naar 06-4747-0022 met het woord Amfipop. Ja, en wie weet ga jij er wel mee vandoor. Met die prachtige kaarten. En een prachtige avond.

Baby van corona. Ja, het is nog spannend in de Lochemse Raad. Want die zijn verdeeld over de plannen rond de kartbaan aan de Elzerdijk in Eefde. He, wordt die kartbaan nou uitgebreid of niet? En waar heeft het nou mee te maken? Nou, de initiatiefnemer heeft plannen ingediend om een paintball- en elektrocross-terrein te realiseren. Maar daar zijn ze dus niet zo heel erg blij mee. Nee, er zijn al een heleboel moties ingediend. En ook toevallig al een amendement. En een amendement, dat is een nieuw aangepast voorstel. Daarnaast wil Lochem Groen mogelijk via een motie de gemeente samen met de initiatiefnemer en de buurtbewoners laten kijken naar een eventueel alternatief plan. Ja, het gaat echt heet tegen heet daro. En wat het nou uiteindelijk wordt, geen idee. Maar kijk ook zeker de spanning via de website van Regio 8. www.regio8.nl of check het even via de Regio 8 app. Daar vind je ook alle informatie terug. Want het gaat echt hart tegen hart.

0: Noa Sree met Cracks Beneath My Skin. Heb jij een beetje honger?
1: Het thema trio.
0: En heb je nog geen idee wat je moet eten vanavond? Ik ga je even inspireren door het verhaal te vertellen van gehakte ballen competitie in Neede. Ja, dat is een serieuze competitie met ook een zeer strenge jury. En uiteindelijk, ondanks de hitte, kwam er een winnaar uit de bus. Alex Leswijn maakt de lekkerste gehaktballetjes van het jaar. En die denkt ook niet per se dat de winst aan zijn eigen bal lag. Hij maakt zijn bal altijd op dezelfde manier. Dus misschien dat het dan meer ligt aan de tegenstanders, al dus Alex. Ja, en ligt het dan ook echt aan de tegenstanders? Wat nou als je bijvoorbeeld, noem eens wat, ChatGPT zou hebben als tegenstander, AI. He, die maakt dan een recept en die gaat dan met jou concurreren, Alex. Hoe zou dat klinken? Nou, ik heb het dus even aan ChatGPT gevraagd. Gewoon puur uit interesse. En die kwam toen met een heel klein, simpel receptje voor gehaktballen. En dat zou dan de beste moeten zijn. Daar komt ie. Meng 500 gram gehakt met ui, ei, paneermeel, flinke sambal, chili en heel veel knoflook. Draai er een grote bal van en bak hem in absurd veel boter tot hij gevaarlijk donkerbruin is. Laat daarna sudderen in een vettige saus van jus, ketchup en nog meer sambal, zodat iedereen begint te zweten voor de eerste hap. Serveer met wit brood en een glas melk alsof je een juridisch disclaimer uitdeelt. Nou, ik denk dat je toch hebt gewonnen, Alex. Ja, nee, dit is geen competitie, zou ik zo zeggen. Anders krijg je wel een hele pittige bal.
1: Het thema trio.
0: En daarover gesproken, ja, wordt heet hier. Pitbull, John Ryan, Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Van alle bijna 11.000 koopwoningen in Montferland zijn er zo'n 200 meer dan €1 miljoen waard. Dat blijkt uit cijfers van online taxatiebureau Calcase. De gemiddelde waarde van de woningen in Montferland is €1,2 miljoen. Daarmee telt de gemeente naar verhouding minder miljoenen woningen dan vergelijkbare gemeenten. En zijn die huizen ook nog eens goedkoper. De postbussen bij de Jumbo in Neede verdwijnen binnenkort. Tot donderdag 18 juni kunnen inwoners er nog hun post ophalen. Daarna stopt PostNL er definitief mee. Wie vanaf 19 juni een postbus wil huren, moet uitweken naar Lochem. Dat de voorziening verdwijnt, werd de gebruikers gemeld via een briefje in hun postbus. Dat betekent dat ze straks 15 kilometer moeten rijden als ze brieven of pakketten niet op hun eigen adres kunnen of willen ontvangen. De nieuwe manier van afval inzamelen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft volgens de gemeente zelf een positief effect. Inwoners betalen sinds 2 jaar per leging van de grijze container. 5 jaar geleden was de hoeveelheid restafval per inwoner nog 116 kilo. Vorig jaar is dat gewicht gedaald tot 73 kilo. De gemeente wil dat iedere inwoner uiteindelijk nog maar 1 kilo restafval per week weggooit. Dat meldt wethouder Kok. De gemeenteraad van Lochem is verdeeld over de plannen voor de uitbreiding van de kartbaan aan de Elserdijk in Eefde. De initiatiefnemer wil er naast de bestaande kartbaan ook een paintball- en elektro-crossterrein gaan bouwen. Tijdens een gesprek hierover gisteravond uiten onder andere de partijen Pro, Lochem Groen, VVD en CDA stevige kritiek. Vooral de ligging vlakbij natuurgebied de Gorsselse Heide speelt daarbij een belangrijke rol. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Dan de verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens vielen bij Arnhem-Noord en Duiven daartussen. Vertraging van 10 minuten 4 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 2 minuten 1 kilometer. En tenslotte nog een file op de... Oh, die is net verdwenen. Op de N-weg, maar nu niet meer.
10: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Die heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bekendgemaakt. Oeh, wat een zin. Ja, de spelers, een aantal spelers zijn op een rij gezet die zeker zijn of mogen hopen op een plek in een 26-koppige selectie. Ja, ik dacht even dat ik de definitieve lijst had. Wat is dit? Jongen. Ja, ik wil gewoon de selectie hebben, jongens. Wat is de... Ja, even kijken. Ja, ik ben 24. Yes. Oké, hier komt een aantal namen. Memphis Depay zit definitief bij de selectie. Net als de Timberbroers, Martin de Roon, Mats Wiever, Justin Kluivert, Guus Til en Crescencio Somerville, als ik het goed uitspreek. Even kijken, ja, het is inderdaad al een flinke squad die inmiddels ook bekend is gemaakt. Het wordt nog spannend, hè, want 14 juni, dan gaat het beginnen voor Nederland in ieder geval. Want dan gaan wij om 10:00 s'avonds, lekker tijdstip, Nederlandse tijd dan ook, gaan wij spelen tegen Japan. Dat is onze eerste. Maar voordat we dat gaan hebben, is natuurlijk eerst nog de opening nodig met Shakira onder andere en Burna Boy. Dit is Dai Dai.

0: strangers again.
1: Matt Hansen, Strangers Again. Ja, nou niet voor deze voetballers. Ja, vanmiddag is er iets interessants gebeurd. Bondscoach Ronald Koeman...

een laatste oproep voor vandaag. Stuur Amfipop naar 0647470022 om kans te maken op twee prachtige kaarten voor aankomende zaterdag. Wees erbij, wees erbij, wees erbij.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
2: normaal meer. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van €55.000 per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenenwoningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
10: we doen nog veel meer!
9: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
16: Ja, waar gibt's denn sowas?
10: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
16: Doppeladler. Goed en lekker.
17: Ja, ik heb het wel eerder gezegd, maar ik vind het zo leuk dat ik het gewoon nog een keer moet zeggen. Mocht je nog inspiratie zoeken om te kijken wat je wil gaan eten vanavond,

Lizzo. Don't make me love you. Ja, je moet ook niet de tijd verspillen, want daar heeft ze ook helemaal niks aan. Ja, we zijn momenteel in de Achterhoek. Mocht je je afvragen waar je momenteel zelf bevindt. En ondertussen is er iemand uit de Achterhoek die dacht, weet je wat, ik wil een boksschool gaan beginnen. Maar niet in Nederland. Nee, niet in de Achterhoek, niet in Nederland, niet in Europa. Nee joh, die gaat gewoon even lekker naar Zuid-Amerika. Om precies te zijn, Suriname. In het Surinaamse Osembo, met als doel om mensen richting, discipline en perspectief te bieden via de boksport. Ja, dat is echt mega interessant. En zometeen gaan we eens eventjes luisteren naar wat hij allemaal te zeggen heeft hierover. Na Nelly en Lunatics, want waarschijnlijk ben je onderweg naar huis. Dan past dit wel even goed bij.

0: Heb je zin om even lekker in beweging te gaan? Ja, ga dan maar naar Suriname. Ja, neem even het vliegtuig. Succes ermee. Nee, grapje. Een jaar geleden begon boksschool-eigenaar Dirk Schevalking uit Doetinchem aan een bijzonder avontuur. De eigenaar van COB Doetinchem opende een nieuwe vestiging in het Surinaamse Osembo met als doel om mensen richting, discipline en perspectief te bieden via de boksport. En ja, later bezocht hij de locatie en zag hij hoe groot de impact inmiddels is geworden.
1: We zitten in een recreatieruimte en die was eigenlijk in zwaar verval geraakt voordat wij daar kwamen. En eigenlijk sinds dat wij daar met de boksschool zitten, worden er ook allemaal weer plaatselijke initiatieven ontplooit op deze plek. Dus die plek die bloeit weer als ooit tevoren.
2: Ook op sportief vlak werden er flinke stappen gezet.
1: We hebben echt een harde kern kunnen vormen van een kleine groep van 15, 16 boxers die we echt een jaar lang nauw betrokken hebben kunnen houden en daar ook echt onder de discipline van de vechtsport hebben kunnen opleiden. En die gaan aankomende oktober gaan ze voor het eerst deelnemen bij een bokstoernooi in Guinea, een buurland van Suriname.
2: Tijdens het recente bezoek ging er wel veel tijd en moeite uit naar het ontwikkelen van vertrouwen binnen de lokale gemeenschap. De plaats Osembo kent namelijk een zeer hechte, traditioneel Surinaamse gemeenschap.
1: Er zijn een aantal dingen eigenlijk, wanneer je de lokale gemeenschap spreekt, dan ga je ook echt wel doorkrijgen welke route je moet lopen om zeg maar in zo'n hechte gemeenschap geaccepteerd te worden. En dat was wel heel belangrijk dat we echt wel een aantal belangrijke mensen binnen die gemeenschap, dat eigenlijk de toegangsdeur is om omarmd te worden door de gemeenschap.
2: Het bezoek aan Osembo werd ook gevierd met een speciaal jubileum-event waar de bezoekende Nederlandse boksers tegen de nieuwe Surinaamse boksers gingen vechten.
1: Het was best pittig, maar ze waren elke avond waren ze dol enthousiast en eigenlijk als wij klaar waren hadden ze nog niet genoeg. Dat was echt geweldig.
3: Ja, zitten dan ook sportief gezien en ook echt al wel talenten daar die je ziet van daar kan ik wel wat gaan worden in de toekomst?
1: Jazeker, maar je moet het wel relatief zien. We zijn een jaar bezig, dus het niveau zijn echt nog wel beginners. Maar ook toen wij zeg maar zo intensief deze twee weken met deze jongens hebben gewerkt, als je daar heel intensief je tijd en aandacht in stopt, wat er dan ook aan boksvaardigheid zo snel bij komt, dat is echt indrukwekkend hoe de jongens dat oppakken daar.
0: Zeer interessant natuurlijk. Dus voor boksen, ga even naar Suriname.

0: AC/DC. Dag al dat je klaar bent. Ja? Ja, hij is klaar.
1: Het thema trio.
0: Mooi, dan gaan we door naar de allerlaatste track van het thema trio. Nog even een kleine reminder wat ook weer het thema is van vandaag. Gehaktballen. Ja, want er is dus echt een serieuze gehaktballencompetitie geweest. We hebben natuurlijk de beste gehaktbal nodig. En de jury die was behoorlijk kritisch geweest in Neden. Want niet alleen de oer-Hollandse bal met nootmuskaat en een uitje, maar ook echt ballen van alle soorten, maten, smaken, die kwamen voorbij. Ze kwamen bijvoorbeeld een aantal varianten voorbij met ei of geitenkaas. Maar ook in de smaak van de bal werden de randjes van de smaakpapillen van de jury opgezocht. Zo ook Bram Kuiper, die samen met een vriend hoopte op de overwinning. Want ja, mosterd, soja en honing, nou, dat stond nog best wel voor een goede smaak. Maar de jury die was toch wel voornamelijk op zoek naar de traditionele bal. Hè? Waar zijn de uitjes? Hè? En wat is dat? Is dat oma's moestuin? Die hield toen allemaal groene blaadjes omhoog die op de bal lag. Nou, waarschijnlijk heeft hij ook niet gewonnen. Maar we hebben uiteindelijk dus wel een winnaar. En de winnaar is geworden Alex Leswijn. Kijk, gefeliciteerd Alex. Hartstikke gaaf. En Alex die denkt zelf dat de winst niet echt per se aan zijn eigen bal lag, maar eerder aan de tegenstanders. Dat die misschien dan iets minder waren. En naast het feit dat hij een jaar mag opscheppen over zijn ballen, ontving hij ook nog een hele bijzondere shirt met daarop een gehaktbal in een plasje jus. En als er ooit in het komende jaar twijfel is over wie de beste gehaktballen heeft, kan hij die uit de kast toveren om te laten zien: hé, ik maak hier de beste gehaktballen. Dus hou je even in. Ik ben de koning. Of de koningin, hè? De koningin. Dat is ook leuk. Alex, gefeliciteerd. En wij gaan door met de laatste track van het thema trio. Balletjes. Dit is Wrecking Ball van Miley Cyrus.

0: ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Van alle bijna 11.000 koopwoningen in Montferland zijn er zo'n 200 meer dan een miljoen euro waard. Dat blijkt uit cijfers van online taxatiebureau Calcase. De gemiddelde waarde van de woningen in Montferland is 1,2 miljoen euro. Daarmee telt de gemeente naar verhouding minder miljoenen woningen dan vergelijkbare gemeenten. En zijn die huizen ook nog eens goedkoper. Het nieuwe onderzoek naar de man die bekend heeft dat hij de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel heeft gedood is klaar. Dat betekent dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak eind juni ook echt kan doorgaan. De verdachte, Christian van 26 uit Ulft, staat dan terecht voor het doodsteken van de jonge vrouw. Dat gebeurde in de nacht van 22 op 23 juni, nu bijna 2 jaar geleden. De gemeenteraad van Lochem is verdeeld over de plannen voor de uitbreiding van de kartbaan aan de Elserdijk in Eefde. De initiatiefnemer wil er naast de bestaande kartbaan ook een paintball- en elektro-crossterrein gaan bouwen. Tijdens een gesprek hierover gisteravond uiten onder andere de partijen Pro, Lochem Groen, VVD en CDA stevige kritiek. Vooral de ligging vlakbij natuurgebied de Gorsselse Heide speelt daarbij een belangrijke rol. De nieuwe manier van afval inzamelen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft volgens de gemeente zelf een positief effect. Inwoners betalen sinds 2 jaar per leging van de grijze container. 5 jaar geleden was de hoeveelheid restafval per inwoner nog 116 kilo. Vorig jaar is dat gewicht gedaald tot 73 kilo. De gemeente wil dat iedere inwoner uiteindelijk nog maar 1 kilo restafval per week weggooit. Dat meldt wethouder Kok. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Buiten is het
13: 23 graden.
12: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
13: Ja.
11: 5 jaar geleden was de hoeveelheid restafval per inwoner nog 116 kilo. Vorig jaar is dat gewicht gedaald tot 73 kilo. De gemeente wil dat iedere inwoner uiteindelijk nog maar 1 kilo restafval per week weggooit. Dat meldt wethouder Kok. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op

0: Gerrit.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Vanuit het groene gras.
0: Zit je lekker?
1: Ja, nee, maar het is lekker nou buiten ook, hè. Ook qua temperatuur. Het is helemaal prima vandaag.
0: Ja, prima. Niks te klagen, toch?
1: Nee. Nee, want gisteren hadden we dan nog 31 graden en vandaag op dit moment 23, 24 is ook een beetje de maximumtemperatuur wat we vandaag hebben gehad. En er was wat, vanmorgen ook ietsjes bewolking vanmiddag, maar nu als ik naar boven kijk, dan de zon die het vrij spel, er is wel wat sluierbewolking. Maar het klaart vanavond weer helemaal op en dan wordt het ook lekker rustig. En dan komende nacht, we hadden afgelopen nacht temperatuur van een graad of 13. Ik denk dat ze komende nacht zit hij wel zo rond de 8 en zelfs op wat plaatsen wat minder. Dus voor de mensen die het huis willen luchten, lekker koele luchten, dat komt er vannacht wel binnen en morgen vroeg. Want morgen, we hebben vandaag met een noordenwind te maken. Morgen is hij om naar oostelijke richtingen. Ja, en dan komt er toch wel weer wat warmere lucht binnen. En dat zal de temperatuur weer doen opjagen. Tussen aanhalingstekens naar 25, 26 graden morgen. Dus dan wordt het toch alweer een paar graden warmer. En verder blijft het morgen ook droog. En de wind is over het algemeen matig. Dus er ligt veel gras los. Dus morgen droogt het ook behoorlijk. En donderdagavond en de nacht naar de vrijdag toe, dan... dan zal het niet zo heel veel afkoelen. Dan hebben we een beetje een temperaturen die ruim rond de 14 graden liggen, 15 graden. En vrijdag dan wordt een dag waarin de wind om is naar zuidwestelijke richtingen. En dan hebben we in eerste instantie nog veel zon. Later weer meer bewolking, maar die temperatuur die komt nog wel uit boven de 30 graden. Van de afgelopen dagen leek het erop dat het rond de 30 graden is, maar ik denk dat overal in Gelderland de 30 graden weer ruim gehaald wordt. En zelfs wat plaatsen 31 of misschien wel 32 graden. En met die bewolking die er ook nog een beetje bij komt, dan wordt het wel drukkend warm de vrijdag. En het zat er eerst nog niet in, onweersbuien. Maar vrijdag kan er plaatselijk wel een bui vallen met daarbij ook onweer. En dan kan het plaatselijk even goed doorregenen. Maar er zijn ook plekken waar het gewoon droog blijft. En dat is altijd weer moeilijk in te schatten. Ja, en dan gaan we het weekend ietsjes koeler in. Zaterdag wordt ook nog wel een warme dag met 27 graden. En later ook nog kans op een bui met ook wat onweer erbij. Maar vanaf zondag dan gaan we richting de 22 graden en ook de dagen daarna. Maar elke dag is er dan wel kans op een buitje of wat regen. Vooral dinsdag lijkt toch weer een wat nattere dag te worden. En op langere termijn komt het droge weer wel weer terug. Maar nu zitten we even in een weerfase. Het hoge drukgebied verplaatst zich de hele tijd. Dat gaat van Noordzee over onze omgeving. En dan hebben we morgen met een oostenwind te maken. En dan zit hij vrijdag boven Duitsland de kern ervan. En dan hebben we met zuidwestenwind te maken. En dan blijft hij niet helemaal. Dan schuift ook wat verder door. Maar daar zorgt er nog voor dat die buien weer wat dichterbij kunnen komen. Dus wat dat betreft kun je denk de komende dagen wel een plaatje minder draaien. Dan kan ik iets meer vertellen over het weer.
0: Nou, je hebt toch best wel veel verteld al?
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, maar je moet ietsjes zo brengen dat de mensen denken van, oh, daar kumpen ze dadelijk heel wat. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Spanning erin houden.
0: Ja, oh, nu ga je mij de les leren. Ja, nee, is goed, Gerrit. Hey, ontzettend goed, bedankt. En we gaan het natuurlijk in de gaten houden. En morgen horen we elkaar natuurlijk weer rond half zes.
1: Ja, morgen wordt een beetje een spannend weerbericht hoe het vrijdag gaat met de onweersbuien.
0: Je weet maar nooit, hè? Je weet maar nooit.
1: Ja, we zullen zien. Hey, goed gewoon.
0: Hey, goed gaat. En dan nog even de verkeersverwachting. Sorry, verkeersinformatie. Verwachting hoeft nou per se niet. Verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 10 minuten, 6 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. En tenslotte op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer.
2: Heerlijk Den Hartog, regio 8.

Niels Lange niet te stoppen met oké. Ja, en ondertussen, als jij je afval aan het opruimen bent, er is een nieuwe manier van afval inzamelen in de gemeente Oude IJsselstreek. En volgens de gemeente zelf heeft het ook echt effect. Ja, inwoners betalen vanaf 2024 per leging van een grijze container. En door het nieuwe vangbeleid, oftewel van afval naar grondstof, is het restafval per persoon per jaar kilo's gedaald. Maar het doel van voormalig wethouder Janine Kok, ja, die is nog niet gehaald. En wat het nou wel is en wat ze erover te zeggen heeft, kun je allemaal teruglezen op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het even via de Regio 8-app.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True. En inmiddels gaan we alweer richting die 6 uur. Het voelt net alsof ik 3 uurtjes geleden dat ook al heb gezegd. Maar het is gewoon alweer 24 uur geleden ongeveer. Maar ja, het is wel echt zo. Het is lekker tijd om te gaan genieten van het zonnetje. Even te eten, even uit te rusten, even te gaan slapen. En morgen weer aan het werk. En dan van 3 tot 6 morgenmiddag ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender en ook zelfde meid. Dus slaap lekker. En tot morgen.

0: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog 1 nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Hey mannen!
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
7: Ah.
6: Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.

0: Hey, buurman.
1: Hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg, dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Het is een lekkere van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Oranje.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
4: de 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks.

0: Het zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen, nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
1: gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
7: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
8: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets,
9: dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Oranje.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
1: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
7: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.